De hand voor stand, er is nog niet lang hier. Drift hij jong niet aan, maar dan verliert zich duidelijk in die. Hoe morgen ligt er alleen in bed. Dat is zo ziemlich aus, als in hem dag klaar heeft.